0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Alleenstaanden kopen vaker een woning, ondanks hogere huizenprijzen en hypotheekrentes. De hypotheker zag in het derde kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van alleenstaanden dan een jaar eerder. Bij stellen nam het aantal aanvragen met 0,6% toe. 34% van de huizenkopers koopt inmiddels alleen. De Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs heeft de Letse parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen krijgt de centrumpartij 41 van de 100 zetels. Het beste resultaat sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd. De opkomst was met 51,8% de laagste ooit. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning opgeëist voor zijn partij. Voorlopige uitslagen wijzen op een voorsprong voor kandidaat Savo Minic. Dodik zegt dat zijn partij de macht in de Deelrepubliek en de Servische zetel in het drieledige staatspresidium behoudt. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op 13 graden en blijft rond dat niveau schommelen. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl.

0: Partij 41 van de 100 zetels. Het beste resultaat sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd. De opkomst was met 51,8% de laagste ooit. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning opgeëist voor zijn partij. Voorlopige uitslagen wijzen op een voorsprong voor kandidaat Savo Minic. Dodik zegt dat zijn partij de macht in de Deelrepubliek en de Servische zetel in het drieledige staatspresidium behoudt. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op 13 graden en blijft rond dat niveau schommelen. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Alleenstaanden kopen vaker een woning, ondanks hogere huizenprijzen en hypotheekrentes. De hypotheker zag in het derde kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van alleenstaanden dan een jaar eerder. Bij stellen nam het aantal aanvragen met 0,6% toe. 34% van de huizenkopers koopt inmiddels alleen. De verenigde lijst van premier Andris Koelbergs heeft de Letse parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen krijgt de centrumpartij 41 van de 100 zetels. Het beste resultaat sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd. De opkomst was met 51,8% de laagste ooit. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning opgeëist voor zijn partij. Voorlopige uitslagen wijzen op een voorsprong voor kandidaat Savo Minic. Dodik zegt dat zijn partij de macht in de Deelrepubliek en de Servische zetel in het drieledige staatspresidium behoudt. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op 13 graden en blijft rond dat niveau schommelen. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Akzo Nobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint uit Japan. De transactie is ongeveer 1,35 miljard dollar waard. Na belastingen houdt Akzo Nobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford, na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot. Het Pentagon bevestigt het vertrek, maar legt geen verband met de dreigementen. Eerder werden 5 Britse mannen opgepakt bij de basis. Het onderzoek loopt nog. Alleenstaanden kopen vaker een woning, ondanks hogere huizenprijzen en hypotheekrentes. De hypotheker zag in het derde kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van alleenstaanden dan een jaar eerder. Bij stellen nam het aantal aanvragen met 0,6% toe. 34% van de huizenkopers koopt inmiddels alleen. De verenigde lijst van premier Andris Koelbergs heeft de Letse parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen krijgt de centrumpartij 41 van de 100 zetels. Het beste resultaat sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd. De opkomst was met 51,8% de laagste ooit. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog met een heldere lucht. De temperatuur blijft stabiel rond 13 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Par moments, je ne te comprends pas.
1: Merci.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Akzo Nobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint uit Japan. De transactie is ongeveer 1,35 miljard dollar waard. Na belastingen houdt Akzo Nobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford, na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot. Het Pentagon bevestigt het vertrek, maar legt geen verband met de dreigementen. Eerder werden 5 Britse mannen opgepakt bij de basis. Het onderzoek loopt nog. Alleenstaanden kopen vaker een woning, ondanks hogere huizenprijzen en hypotheekrentes. De hypotheker zag in het derde kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van alleenstaanden dan een jaar eerder. Bij stellen nam het aantal aanvragen met 0,6% toe. 34% van de huizenkopers koopt inmiddels alleen. De verenigde lijst van premier Andris Koelbergs heeft de Letse parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen krijgt de centrumpartij 41 van de 100 zetels. Het beste resultaat sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd. De opkomst was met 51,8% de laagste ooit. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog met een heldere lucht. De temperatuur blijft stabiel rond 13 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoogvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Den Haag Amsterdam bij Knoopend Hoogvliet 7 kilometer langzaam rijden. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug 7 kilometer file, weer een kwartier vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteit Consument en Markt roept uitgevers op te stoppen met de verkoop van schoolboeken in een papieren en digitale versie. Herbruikbare leerboeken zijn bijna verdwenen. Volgens de toezichthouder zoeken scholen te weinig alternatieven, waardoor schoolboeken de afgelopen 7 jaar sneller in prijs stegen dan vergelijkbare producten. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van president Luiz Inácio Lula da Silva. Bij ruim 97% getelde stemmen kreeg Bolsonaro ruim 47% en Lula ruim 44%. Omdat geen van beiden 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Akzo Nobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint uit Japan. De transactie is ongeveer $1,35 miljard waard. Na belastingen houdt Akzo Nobel naar verwachting €900 miljoen over. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot. Het Pentagon bevestigt het vertrek, maar legt geen verband met de dreigementen. Eerder werden 5 Britse mannen opgepakt bij de basis. Het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. Nu is het 12 graden. De lucht is helder en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende uren blijft het droog. Geleidelijk loopt de temperatuur op.

Ja, een van de hofleveranciers van de hits van Feel Good Radio 60s en 76 is natuurlijk The King, Elvis Presley. 1962 was dit alweer. En Return to Sender. Wakker worden doe je met ons op de vroege maandagochtend. Met zometeen Pointer Sisters. En nu Van McCoy. Hier is de Soul. Ciao.

Vrolijke deunen op de radio van Dellertje op Iro. En The Walking Back to Happiness. Ook de Pointers is met Fire. Hoor je nog op de vroege maandagochtend. Het is 5 oktober vandaag. Lekker samen wakker worden met de classic hits uit de 60s en 70s. Herinneringen ophalen doen we samen. Straks met Doel van Peter Maffay. En nu Anne Murray. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteit Consument en Markt roept uitgevers op te stoppen met de verkoop van schoolboeken in een papieren en digitale versie. Herbruikbare leerboeken zijn bijna verdwenen. Volgens de toezichthouder zoeken scholen te weinig alternatieven, waardoor schoolboeken de afgelopen 7 jaar sneller in prijs stegen dan vergelijkbare producten. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van president Luiz Inácio Lula da Silva. Bij ruim 97% getelde stemmen kreeg Bolsonaro ruim 47% en Lula ruim 44%. Omdat geen van beiden 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Akzo Nobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint uit Japan. De transactie is ongeveer $1,35 miljard waard. Na belastingen houdt Akzo Nobel naar verwachting €900 miljoen over. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot. Het Pentagon bevestigt het vertrek, maar legt geen verband met de dreigementen. Eerder werden 5 Britse mannen opgepakt bij de basis. Het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. Nu is het 12 graden. De lucht is helder en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende uren blijft het droog. Geleidelijk loopt de temperatuur op richting ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De problemen met het asfalt bij de Zuurhofbrug leiden ook weer tot file op de A15 vanuit Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 8 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Delfshaven. Een kwartier vertraging vanaf Vlaardingen-West in 5 kilometer file. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de N219... 20 minuten vertraging.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

name is Rosas. Someday, somewhere. Feel Good Radio 60s en 70s hits. Heerlijk is dat toch? Wakker worden met de beste en de mooiste classic hits. En hier is Engelbert Humperdinck. Release me. Goedemorgen. Please.

Alix waren dat en die Air Did I Breathe. En ook nog de Searchers en Gilbert Sullivan. Op de vroege maandagochtend van Feel Good Radio 5 oktober. Vandaag lekker relax, wakker worden net voor 8 uur. Met Eruption nu. Hier is I Can't Stand the Rain.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij met minder verkopen. Bijna 5.700 nieuwbouwwoningen gingen van de hand. De verkoop van bestaande woningen nam met bijna 3% toe. Nederlandse studenten en oud-studenten hadden in 2026 voor het eerst een lagere totale studieschuld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt 28 miljard euro. 0,8 miljard minder dan vorig jaar. Ruim 1,5 miljoen mensen hadden nog een studieschuld. 60.000 minder dan vorig jaar. De autoriteit Consument en Markt roept uitgevers op te stoppen met de verkoop van schoolboeken in een papieren en digitale versie. Herbruikbare leerboeken zijn bijna verdwenen. Volgens de toezichthouder zoeken scholen te weinig alternatieven, waardoor schoolboeken de afgelopen 7 jaar sneller in prijs stegen dan vergelijkbare producten. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van president Luiz Inácio Lula da Silva. Bij ruim 97% getelde stemmen kreeg Bolsonaro ruim 47% en Lula ruim 44%. Omdat geen van beiden 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is licht bewolkt en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op. Het is nu 12 graden en het wordt ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Coeypoets.
3: Ja, goedemorgen. 8 uur geweest in de tweede uur van de

hartstikke oud dit. 1960, Edith Piaf. En ook Neil Diamond hoorde je nog een Longfellow Serenade. De hits gaan door voor je, hè. De hele dag. De lekkerste en de mooiste liedjes uit de 60s en 70s. Met straks nog Cliff Richard, Do You Wanna Dance? Heerlijk. Ramse Shaffi. En nu, Got To Give It Up. Hier is Marvin Gaye.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij met minder verkopen. Bijna 5700 nieuwbouwwoningen gingen van de hand. De verkoop van bestaande woningen nam met bijna 3% toe. Nederlandse studenten en oud-studenten hadden in 2026 voor het eerst een lagere totale studieschuld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt 28 miljard euro. 0,8 miljard minder dan vorig jaar. Ruim 1,5 miljoen mensen hadden nog een studieschuld. 60.000 minder dan vorig jaar. De Autoriteit Consument en Markt roept uitgevers op te stoppen met de verkoop van schoolboeken in een papieren en digitale versie. Herbruikbare leerboeken zijn bijna verdwenen. Volgens de toezichthouder zoeken scholen te weinig alternatieven, waardoor schoolboeken de afgelopen 7 jaar sneller in prijs stegen dan vergelijkbare producten. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van president Luiz Inácio Lula da Silva. Bij ruim 97% getelde stemmen kreeg Bolsonaro ruim 47% en Lula ruim 44%. Omdat geen van beide 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is licht bewolkt en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op. Het is nu 12 graden en het wordt ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

zou bijna denken dat ze dezelfde orkestband hebben gebruikt als Lovers in the Air. Deze John Paul Young, Standing in the Rain. Maar het was ook een hele grote hit voor hem in 1977. Even kijken hoor, het is 9:10 geworden. Alweer op de vroege maandag. Lekker gaat die ochtend. Samen worden we wakker met zometeen Bezos en de Doors. En nu, Etta James. Hey.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland heeft in de eerste 9 maanden van dit jaar een record bereikt. In die periode zijn 20.035 motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee is het record uit 2024 verbroken en zijn al meer motoren verkocht dan in heel 2025. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg die begin 2026 28 miljard euro. 800 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Ruim 1,5 miljoen mensen hadden nog een studieschuld. Dat zijn er 60.000 minder. De Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA vertonen, slaan op verzoek van de makers 6, 7 en 8 oktober over. Dat meldt distributeur Cherry Pickers. De familie van de regisseurs is bedreigd. De film trok volle zalen en leidde in Israël en Nederland tot felle reacties. De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij met minder verkopen. Bijna 5.700 nieuwbouwwoningen gingen van de hand. De verkoop van bestaande woningen nam met bijna 3% toe. Dan nog het weer. De komende uren loopt de temperatuur op van 13 graden richting 19 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoet.
4: Hey, goedemorgen, uur 3 van de ochtendshow. Lekker dat je er nog steeds bij bent. Of dat je er nu net bij bent, dat kan natuurlijk ook. Hier is

wat mij betreft het enige moment waarop deze plaat het heerlijkst klinkt aan het begin van de dag. Brand New Day van de Whistars in 1979. En Denise was ook nog op de radio van Randy and the Rainbows. Wakker worden doe je met de herinneringen van Feel Good Radio. De liedjes uit de jaren 60 en 70. Wat deed jij destijds? Al die plaatjes brengen wel een bepaalde gedachte naar boven van vroeger. Zoals deze misschien wel. Hier is Simon & Garfunkel.

0: Baby, I'm home. I've got something to tell you.
1: What?
0: I love you.
1: I love you too. Did you get caught in the rain?
0: Oh, yes.
2: Barry White.
0: It was so beautiful.
2: And the Love Unlimited Orchestra.
0: Let me tell you how it started.
2: Mooi plaatje dit. Uit 1972 op de mooiste en de leukste zender. Feel Good Radio. En jij bent erbij op de vroege maandagochtend. Daar ben ik heel blij mee. Straks om 9:30 krijg je weer een update natuurlijk van het laatste nieuws met Esmee Grijzen. Die is samen met mij elke ochtend hier druk op de redactie bezig om het laatste nieuws voor je te verzamelen. En de muziek die hebben we natuurlijk ook voor je meegenomen. Straks Sonny & Cher, The Beat Goes On. En wat dacht je van deze? 1971, Shirley Bassey.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland heeft in de eerste 9 maanden van dit jaar een record bereikt. In die periode zijn 20.035 motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee is het record uit 2024 verbroken en zijn al meer motoren verkocht dan in heel 2025. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg die begin 2026 28 miljard euro. 800 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Ruim 1,5 miljoen mensen hadden nog een studieschuld. Dat zijn er 60.000 minder. De Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA vertonen, slaan op verzoek van de makers 6, 7 en 8 oktober over. Dat meldt distributeur Cherry Pickers. De familie van de regisseurs is bedreigd. De film trok volle zalen en leidde in Israël en Nederland tot felle reacties. De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij met minder verkopen. Bijna 5.700 nieuwbouwwoningen gingen van de hand. De verkoop van bestaande woningen nam met bijna 3% toe. Dan nog het weer. De komende uren loopt de temperatuur op van 13 graden richting 19 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 10 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Ypenburg. De vertraging is ook 10 minuten. 25 op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. 20 minuten op de A44 Amsterdam Den Haag en 4 kilometer file bij Warmond. A44 Amsterdam Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Een kwartier vertraging. En op de N11 Leiden Bodegraven 5 minuten vertraging bij de A12.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

Feel Good Radio met de Village People, YMCA in Zoogster. Bijna 10 uur geworden op maandag 5 oktober. Het gaat bijna weer gebeuren. Hè. Zometeen om 10 uur gaat onze bellijn open. Dat is wel een mooi momentje om eventjes te delen met je. Want via 085-8200-899 kan je dan bellen. En als je dan belt, dan kan je gewoon even gezellig buiten de uitzending kletsen. Een luisterend oor. Of misschien wil je wel gewoon even laten weten dat je geniet van de muziek van Feel Good Radio. Of een herinnering delen, dat kan natuurlijk ook. Je mag ons bellen. 085-8200-899. De bellijn is geopend zometeen vanaf 10 uur.

0: gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De index stond in de vroege handel 0,6% hoger. Akzo Nobel steeg 2% na de verkoop van zijn verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor 1,2 miljard euro. Het bedrijf verwacht ongeveer 900 miljoen euro over te houden. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis. De verkiezingen worden op 29 november gehouden in plaats van in augustus 2027. Twee wetsvoorstellen van zijn regering om de crisis aan te pakken zijn vorige week door het parlement weggestemd. Hackers hebben toegang gekregen tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen in het Deense bevolkingsregister. Dat meldt het Deense ministerie van Digitale Zaken. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van een burgerservice-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde en overleden mensen zijn getroffen. Een derde van de voedselbanken in Nederland heeft te weinig vrijwilligers. Vooral specialistische vrijwilligers zijn nodig, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen voor informatietechnologie en personeelszaken. De organisatie zoekt daarom met een wervingscampagne werkende, gepensioneerden en mensen in reïntegratie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en stijgt de komende uren naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ippenburg, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Boerden, 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond, 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Hazerswoude-Dorp en de N11, 2 kilometer file.
4: Erwin van der Bliek.
5: Maandagmorgen 5 oktober. Goedemorgen, je bent bij Feel Good 60s en 70s. Lekker man, de nieuwe week is begonnen. Ja, welkom.

Even lekker wegdromen op maandagmorgen met Denise Williams en Free. Goedemorgen Joey, dank voor de ochtendshow. Dat was een fijne start van de week. Wij gaan het feestje voortzetten tot 1 uur. Dan zit ik hier met de mooiste platen uit de jaren 60 en 70. Ik ben Erwin. En we gaan gelijk eens even naar het album Rumors van Fleetwood Mac. Dat is altijd goed op maandagmorgen. Hier zijn ze met Rihanna. Yeah.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De index stond in de vroege handel 0,6% hoger. Akzo Nobel steeg 2% na de verkoop van zijn verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor 1,2 miljard euro. Het bedrijf verwacht ongeveer 900 miljoen euro over te houden. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis. De verkiezingen worden op 29 november gehouden in plaats van in augustus 2027. Twee wetsvoorstellen van zijn regering om de crisis aan te pakken zijn vorige week door het parlement weggestemd. Hackers hebben toegang gekregen tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen in het Deense bevolkingsregister. Dat meldt het Deense ministerie van Digitale Zaken. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van een burgerservice-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde en overleden mensen zijn getroffen. Een derde van de voedselbanken in Nederland heeft te weinig vrijwilligers. Vooral specialistische vrijwilligers zijn nodig, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen voor informatietechnologie en personeelszaken. De organisatie zoekt daarom met een wervingscampagne werkende, gepensioneerde en mensen in reïntegratie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en stijgt de komende uren naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Eigenlijk scoorde deze man maar één echte grote hit. Die hoorde je net hier op Feel Good 60s en 70s. Maar wat is er verder geworden van Duncan Brown? Wie het weet, mag het zeggen. Heerlijke platen. Wild Places was dat hier op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. En hoe was je weekendje? Nou, we hebben er met de volle teugen van genoten. We zijn weer 100% opgeladen voor een nieuwe week feest op de radio. En we hebben ze weer meegenomen, hoor. De mooiste plaat uit de jaren 60 en 70. We kennen de man van The Year of the Cat. En dit is die andere hit van hem. Al Stewart, On the Border.
1: Fishing boats go out across the evening water. Smuggling

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Hackers hebben ingebroken in het Deense Centrale Personenregister. Ze kregen toegang tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen, onder wie namen, adressen en CPR-nummers. De toegang liep via een Deens particulier bedrijf. De autoriteiten hebben het bedrijf geblokkeerd en onderzoeken de hack. Wie erachter zit, is nog onbekend. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De index stond in de vroege handel 0,6% hoger. Akzo Nobel steeg 2% na de verkoop van zijn verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor 1,2 miljard euro. Het bedrijf verwacht ongeveer 900 miljoen euro over te houden. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis. De verkiezingen worden op 29 november gehouden in plaats van in augustus 2027. Twee wetsvoorstellen van zijn regering om de crisis aan te pakken zijn vorige week door het parlement weggestemd. Een derde van de voedselbanken in Nederland heeft te weinig vrijwilligers. Vooral specialistische vrijwilligers zijn nodig, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen voor informatietechnologie en personeelszaken. De organisatie zoekt daarom met een wervingscampagne werkende, gepensioneerden en mensen in reïntegratie. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Het is nu 16 graden. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Net 11 uur geweest op maandagmorgen. En wat mij betreft is het hoog tijd voor een ontzettende fijne van de Eagles. Here's Heartache Tonight. Feel good.

Willem Duin zat erin, hè? Ja, Maarten en McNeil waren dat hier uit in de jaren 70. En Aloha, goedemorgen. Het is de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. En ik heb zin in een mooi romantisch duetje. Ah, ook lekker. Met de regen op de ruiten misschien wel. Billy Preston met Sarita. Hier is dat prachtige With You, I'm Born Again.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Hackers hebben ingebroken in het Deense Centrale Personenregister. Ze kregen toegang tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen, onder wie namen, adressen en CPR-nummers. De toegang liep via een Deens particulier bedrijf. De autoriteiten hebben het bedrijf geblokkeerd en onderzoeken de hack. Wie erachter zit, is nog onbekend. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De index stond in de vroege handel 0,6% hoger. Akzo Nobel steeg 2% na de verkoop van zijn verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor 1,2 miljard euro. Het bedrijf verwacht ongeveer 900 miljoen euro over te houden. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis. De verkiezingen worden op 29 november gehouden in plaats van in augustus 2027. Twee wetsvoorstellen van zijn regering om de crisis aan te pakken zijn vorige week door het parlement weggestemd. Een derde van de voedselbanken in Nederland heeft te weinig vrijwilligers. Vooral specialistische vrijwilligers zijn nodig, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen voor informatietechnologie en personeelszaken. De organisatie zoekt daarom met een wervingscampagne werkende, gepensioneerden en mensen in reïntegratie. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Het is nu 16 graden. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En ineens was het donker. Ja, wat ga je dan doen? Dat is een beetje de vraag in het liedje wat je net hoorde. The Tramps, where were you when the lights went out? Het is maandagmorgen. En ja, zometeen gaan we weer lekker lunchen met het hele team. Ik ben heel benieuwd waar onze lieve catering ons vandaag weer mee gaat verrassen. Ja, maandag is opstartdag. Dus een extra lekkere lunchje gaat er dan wel in, hè? Zin om mee te zingen? Het is niet verboden. Zet hem maar even lekker hard voor een van de grootste meezingers aller tijden. Heerlijk om te horen. Altijd weer. Het is Billy Joel op maandagmorgen. Dit is de Piano Man. It's not-

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben heroverd op de Houthis. Ook zou een belangrijk vliegveld in Dubab zijn terugveroverd. De Houthis namen het gebied vorige maand in. Saoedi-Arabië mengt zich in het nieuwe offensief in Jemen. Het kabinet wil dat leerlingen hun telefoon vanaf 1 januari 2027 ook niet meer meenemen naar het schoolplein of de aula tijdens de pauze. Staatssecretaris Judith Thiele wil daarover afspraken maken met scholen. In de klas geldt sinds 2024 al een telefoonverbod. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Het was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Vanaf maandagmiddag kunnen bezoekers het opnieuw zien. Voor de terugkeer maakten museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen een officieuze akte op. Molly lanceert in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe betaaldienst voor online aankopen. De dienst concurreert met Ideal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Volgens Molly is er een directe verbinding met meer dan 2500 banken. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Het is nu 18 graden. De temperatuur blijft rond 20 graden liggen. Verder verandert er de komende tijd weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Broek. Het is net 12 uur geweest. De maandagmiddag is begonnen. En het hele team zit hier gezellig met z'n

0: Lekkere rock'n'roll uit de jaren 70. You're the Pilot en Magic op de maandagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Mocht je ook aan de lunch zitten, eet smakelijk, geniet er lekker van. Wij draaien de Floaters voor je met Float On.
1: Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben heroverd op de Houthis. Ook zou een belangrijk vliegveld in Dubab zijn terugveroverd. De Houthis namen het gebied vorige maand in. Saoedi-Arabië mengt zich in het nieuwe offensief in Jemen. Het kabinet wil dat leerlingen hun telefoon vanaf 1 januari 2027 ook niet meer meenemen naar het schoolplein of de aula tijdens de pauze. Staatssecretaris Judith Thiele wil daarover afspraken maken met scholen. In de klas geldt sinds 2024 al een telefoonverbod. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Het was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Vanaf maandagmiddag kunnen bezoekers het opnieuw zien. Voor de terugkeer maakten museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen een officieuze akte op. Molly lanceert in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe betaaldienst voor online aankopen. De dienst concurreert met Ideal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Volgens Molly is er een directe verbinding met meer dan 2500 banken. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Het is nu 18 graden. De temperatuur blijft rond 20 graden liggen. Verder verandert er de komende tijd weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En we kwamen de prachtige All By Myself, een knijter uit de jaren 70. Mensen, het is bijna 1 uur alweer de lunch. Je smaakt het trouwens hartstikke lekker. Ik hoop die jou ook. Zometeen om 4 uur ga ik verder waar ik gebleven ben. Veel meer moois uit de jaren 60 en 70. Nu is het even tijd voor een siesta.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil dat Nederland hepatitis B en C beter bestrijdt. Het instituut pleit voor meer tests bij mensen uit landen waar de virussen veel voorkomen, mogelijk ook bij asielzoekers. Ook moet een centraal systeem diagnoses en behandelingen registreren. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben heroverd op de Houthis. Ook zou een belangrijk vliegveld in Dubab zijn terugveroverd. De Houthis namen het gebied vorige maand in. Saoedi-Arabië mengt zich in het nieuwe offensief in Jemen. Het kabinet wil dat leerlingen hun telefoon vanaf 1 januari 2027 ook niet meer meenemen naar het schoolplein of de aula tijdens de pauze. Staatssecretaris Judith Thiele wil daarover afspraken maken met scholen. In de klas geldt sinds 2024 al een telefoonverbod. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Het was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Vanaf maandagmiddag kunnen bezoekers het opnieuw zien. Voor de terugkeer maakten museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen een officieuze akte op. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Dat betekent dat het voorlopig ongeveer 20 graden blijft. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil dat Nederland hepatitis B en C beter bestrijdt. Het instituut pleit voor meer tests bij mensen uit landen waar de virussen veel voorkomen. Mogelijk ook bij asielzoekers. Ook moet een centraal systeem diagnoses en behandelingen registreren. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben heroverd op de Houthis. Ook zou een belangrijk vliegveld in Dubab zijn terugveroverd. De Houthis namen het gebied vorige maand in. Saoedi-Arabië mengt zich in het nieuwe offensief in Jemen. Het kabinet wil dat leerlingen hun telefoon vanaf 1 januari 2027 ook niet meer meenemen naar het schoolplein of de aula tijdens de pauze. Staatssecretaris Judith Thiele wil daarover afspraken maken met scholen. In de klas geldt sinds 2024 al een telefoonverbod. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Het was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Vanaf maandagmiddag kunnen bezoekers het opnieuw zien. Voor de terugkeer maakten museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen een officieuze akte op. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Dat betekent dat het voorlopig ongeveer 20 graden blijft. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Molly lanceert in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een betaaldienst voor online aankopen. De dienst concurreert met Ideal en Vero, maar biedt geen kopersbescherming bij niet geleverde of beschadigde bestellingen. Volgens Molly is de dienst gekoppeld aan meer dan 2500 banken. Duitse inlichtingendiensten verwachten dat Rusland de militaire hulp aan Oekraïne ook met geweld zal proberen te dwarsbomen. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, Martin Jäger, waarschuwt voor verdere intimidatie en meer gescherm met kernwapens. Voor een grote aanval op de NAVO ziet hij geen aanwijzingen. Duitsland noemt een schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het schrappen van een order voor 6 marinevaartuigen. Volgens het Duitse ministerie van Defensie mocht Duitsland het contract beëindigen door grote vertraging. Damen zegt dat Duitsland zelf verantwoordelijk is. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt maandag gedemonstreerd. 400 tot 500 locaties zijn gesloten. De protesten tegen vermeende gebreken in het onderwijs begonnen bij scholieren en breidden zich uit naar universiteiten. Zeker 5000 mensen zijn gearresteerd. Vakbonden roepen dinsdag opnieuw op tot protest. Dan nog het weer. De komende uren blijft het op veel plekken droog en heeft de zon de overhand. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. Much. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Molly lanceert in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een betaaldienst voor online aankopen. De dienst concurreert met Ideal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming bij niet geleverde of beschadigde bestellingen. Volgens Molly is de dienst gekoppeld aan meer dan 2500 banken. Duitse inlichtingendiensten verwachten dat Rusland de militaire hulp aan Oekraïne ook met geweld zal proberen te dwarsbomen. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, Martin Jäger, waarschuwt voor verdere intimidatie en meer gescherm met kernwapens. Voor een grote aanval op de NAVO ziet hij geen aanwijzingen. Duitsland noemt een schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het schrappen van een order voor 6 marinevaartuigen. Volgens het Duitse ministerie van Defensie mocht Duitsland het contract beëindigen door grote vertraging. Damen zegt dat Duitsland zelf verantwoordelijk is. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt maandag gedemonstreerd. 400 tot 500 locaties zijn gesloten. De protesten tegen vermeende gebreken in het onderwijs begonnen bij scholieren en breidden zich uit naar universiteiten. Zeker 5000 mensen zijn gearresteerd. Vakbonden roepen dinsdag opnieuw op tot protest. Dan nog het weer. De komende uren blijft het op veel plekken droog en heeft de zon de overhand. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. Much. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquis met het nieuws op Feel Good Radio. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren bij de EU-dienst voor intellectueel eigendom om zich te beschermen tegen door kunstmatige intelligentie gemaakte deepfakes. Volgens La Repubblica heeft ze daarvoor een aanvraag ingediend. Meloni zegt ook andere slachtoffers te willen beschermen. De Librier blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Dat werd bekend tijdens een ceremonie in Maastricht. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul kregen 2 sterren. 7 restaurants kregen hun eerste ster. Nederland telt opnieuw 119 sterrenrestaurants. Transavia voert een grootschalig bezuinigingsprogramma in om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat nog geen concrete besluiten zijn genomen en dat niet bekend is of banen verdwijnen. De marge was het afgelopen jaar 1%. Transavia wil die structureel verhogen naar minstens 8%. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor drones aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor extra grenstoezicht en voor de bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 419 miljoen euro vrijgemaakt. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 21 graden en verandert de komende tijd weinig. Later blijft het rond de 20 graden met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren bij de EU-dienst voor intellectueel eigendom om zich te beschermen tegen door kunstmatige intelligentie gemaakte deepfakes. Volgens La Repubblica heeft ze daarvoor een aanvraag ingediend. Meloni zegt ook andere slachtoffers te willen beschermen. De Librier blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Dat werd bekend tijdens een ceremonie in Maastricht. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul kregen 2 sterren. 7 restaurants kregen hun eerste ster. Nederland telt opnieuw 119 sterrenrestaurants. Transavia voert een grootschalig bezuinigingsprogramma in om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat nog geen concrete besluiten zijn genomen en dat niet bekend is of banen verdwijnen. De marge was het afgelopen jaar 1%. Transavia wil die structureel verhogen naar minstens 8%. De Europese Commissie maakt nog eens €130 miljoen vrij voor drones aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor extra grenstoezicht en voor de bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al €419 miljoen vrijgemaakt. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 21 graden en verandert de komende tijd weinig. Later blijft het rond de 20 graden met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren bij de EU-dienst voor intellectueel eigendom om zich te beschermen tegen door kunstmatige intelligentie gemaakte deepfakes. Volgens La Repubblica heeft ze daarvoor een aanvraag ingediend. Meloni zegt ook andere slachtoffers te willen beschermen. De Librier blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Dat werd bekend tijdens een ceremonie in Maastricht. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul kregen 2 sterren. 7 restaurants kregen hun eerste ster. Nederland telt opnieuw 119 sterrenrestaurants. Transavia voert een grootschalig bezuinigingsprogramma in om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat nog geen concrete besluiten zijn genomen en dat niet bekend is of banen verdwijnen. De marge was het afgelopen jaar 1%. Transavia wil die structureel verhogen naar minstens 8%. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor drones aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor extra grenstoezicht en voor de bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 419 miljoen euro vrijgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is 21 graden. Later daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Maandagmiddag iets over vieren. Goedemiddag, je bent bij Feel Good 60s en 70s. En wij gaan er weer snoeihard tegenaan. Met Leif Garrett.

Reggae-versie Bob Marley and the Wailers en I Shot the Sheriff. Goedemiddag, het is net 4 uur geweest. Hallo, ik heb een heerlijke siestaatje genoten. En ben er weer helemaal klaar voor 3 uur lang het mooiste uit de jaren 60 en 70. Hartelijk welkom. De maandagmiddag voor Feel Good 60s en 70s met American.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquis met het nieuws op Feel Good Radio. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren bij de EU-dienst voor intellectueel eigendom om zich te beschermen tegen door kunstmatige intelligentie gemaakte deepfakes. Volgens La Repubblica heeft ze daarvoor een aanvraag ingediend. Meloni zegt ook andere slachtoffers te willen beschermen. De Librier blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Dat werd bekend tijdens een ceremonie in Maastricht. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul kregen 2 sterren. 7 restaurants kregen hun eerste ster. Nederland telt opnieuw 119 sterrenrestaurants. Transavia voert een grootschalig bezuinigingsprogramma in om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat nog geen concrete besluiten zijn genomen en dat niet bekend is of banen verdwijnen. De marge was het afgelopen jaar 1%. Transavia wil die structureel verhogen naar minstens 8%. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor drones aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor extra grenstoezicht en voor de bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 419 miljoen euro vrijgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is 21 graden. Later daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

About 3 Degrees, Year of Decision, een van hun vele wapenfeiten uit de jaren 70. Lekker man, het is maandagmiddag, fijn weekendje gehad en aan het genieten van al die mooie parels. En dat doen we nog tot 7 uur hier in de show op maandag. Rod Stewart nu en het verhaal...

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,3%. Beleggers wachten op de notulen van de Federal Reserve die woensdag verschijnen. Door de zwakke banengroei lijkt een renteverhoging later deze maand minder waarschijnlijk. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens Saoedi-Aramco-topman Ami Nasser angstaanjagend klein. Voor de oorlog in het Midden-Oosten was er ongeveer 10 miljard vaten. Nu minder dan 6 miljard. Door technische beperkingen is slechts ongeveer 10% daarvan beschikbaar. De straat van Hormuz is grotendeels gesloten en daardoor staan de oliemarkten verder onder druk. De 32 demonstranten van Extinction Rebellion, die op Schiphol waren gearresteerd voor huisvredebreuk, zijn weer vrij. Volgens een woordvoerder van de actiegroep zijn ze met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De activisten demonstreerden in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM en vragen om meer klimaatmaatregelen. Transavia werkt aan een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij behaalde vorig jaar een marge van 1% en wil die verhogen naar minstens 8%. Concrete besluiten zijn nog niet genomen. Vakbond NVLT vreest gevolgen voor salarissen en het tekort aan luchtvaarttechnici. Dan nog het weer. Het is nu 20 graden, overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De rest van de dag blijft het droog en daalt de temperatuur geleidelijk naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 50 minuten langer over. Het staat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden 2 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra.
3: Erwin van der
4: Wie zegt goedemiddag, net 5 uur geweest. Het is de maandagmiddag van Feel Good 60s and 70s. Ja, daar gaan we weer.

Emilio Harris, You Never Can Tell. Hier op de maandagmiddag van Feel Good 60s and 70s. Goedemiddag. Wat is hier een feestje om te doen, zeg vandaag. Jou die mooie platen laten horen uit de jaren 60 en 70. Die Everly Brothers zometeen hier. Maar ook Sister Sledge is onderweg. En nu naar de jaren 70. Met de mannen van de

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,3%. Beleggers wachten op de notulen van de Federal Reserve die woensdag verschijnen. Door de zwakke banengroei lijkt een renteverhoging later deze maand minder waarschijnlijk. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens Saoedi-Aramco-topman Ami Nasser angstaanjagend klein. Voor de oorlog in het Midden-Oosten was er ongeveer 10 miljard vaten. Nu minder dan 6 miljard. Door technische beperkingen is slechts ongeveer 10% daarvan beschikbaar. De straat van Hormuz is grotendeels gesloten en daardoor staan de oliemarkten verder onder druk. De 32 demonstranten van Extinction Rebellion, die op Schiphol waren gearresteerd voor huisvredebreuk, zijn weer vrij. Volgens een woordvoerder van de actiegroep zijn ze met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De activisten demonstreerden in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM en vragen om meer klimaatmaatregelen. Transavia werkt aan een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij behaalde vorig jaar een marge van 1% en wil die verhogen naar minstens 8%. Concrete besluiten zijn nog niet genomen. Vakbond NVLT vreest gevolgen voor salarissen en het tekort aan luchtvaarttechnici. Dan nog het weer. Het is nu 20 graden, overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De rest van de dag blijft het droog en daalt de temperatuur geleidelijk naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is Tix. En Sing for the Day. Nou, het is wel weer een mooie dag om voor te zingen. Het is een fijne maandag, want de muziek die knalt weer lekker uit de speakers. En alleen maar de mooiste muziek uit de jaren 60 en 70. Hier zijn een paar heren die wel een aantal hits op hun geweten hebben. Dit is een van de bekendste van The Fortunes. En gemaakt voor de herfst. Hij heet namelijk Here Comes That Rainy Day.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. De autoriteiten in Nepal stoppen met de actieve zoektocht naar meer dan 5000 vermisten na de dodelijke overstromingen van eind augustus. Bij de ramp kwamen bijna 1500 mensen om. Nepal gaat nu lichamen bergen als die worden gevonden. Van 3 vermiste Nederlanders zijn er 2 nog altijd vermist. Beleggers op de beurs in São Paulo reageerden enthousiast op de winst van Flavio Bolsonaro. De hoofdindex steeg 8% naar een recordhoogte en de Braziliaanse munt werd meer waard. Bolsonaro kreeg 47% van de stemmen, Lula 45%. De tweede ronde is op 25 oktober. De 32 op Schiphol gearresteerde demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten. Ze waren aangehouden voor huisvredebreuk, meldt een woordvoerder. De activisten demonstreerden in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM en zijn naar het dichtstbijzijnde station gebracht. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bloem. 6 uur geweest, de maandagavond van de Feel Good 60s en 70s is begonnen. En wij gaan openen met Jeff Wayne.

dat la la la lekker weg, man. Queen, en Don't Stop Me Now. Aan het begin van mijn laatste uurtje radio alweer op de maandagavond van Feel Good 60s en 70s. We hebben er een feestje van gemaakt vandaag. En het feestje is nog niet afgelopen, nee. Want ook na zevenen rocken we non-stop door. Dit is een van de grootste hits uit de jaren 70 als het over de dansvloer gaat.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. De autoriteiten in Nepal stoppen met de actieve zoektocht naar meer dan 5000 vermisten na de dodelijke overstromingen van eind augustus. Bij de ramp kwamen bijna 1500 mensen om. Nepal gaat nu lichamen bergen als die worden gevonden. Van 3 vermiste Nederlanders zijn er 2 nog altijd vermist. Beleggers op de beurs in São Paulo reageerden enthousiast op de winst van Flavio Bolsonaro. De hoofdindex steeg 8% naar een recordhoogte en de Braziliaanse munt werd meer waard. Bolsonaro kreeg 47% van de stemmen, Lula 45%. De tweede ronde is op 25 oktober. De 32 op Schiphol gearresteerde demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten. Ze waren aangehouden voor huisvredebreuk, meldt een woordvoerder. De activisten demonstreerden in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM en zijn naar het dichtstbijzijnde station gebracht. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

The Monkees en The Last Train the Clock Spill. Heerlijke rock'n'roll uit de jaren 60. Mensen, bijna shift zit erop voor vandaag. Morgen ben ik er weer, gelijk naar de ochtendshow van Joey. Gaan we gewoon lachend verder waar we gebleven waren met meer moois uit de jaren 60 en 70. Ah, dit is mooi uit de jaren 70. The Osmonds en Love Me For A Reason. Maak er een mooie maandagavond van. Ik spreek je morgenochtend hier weer om een uurtje of 10.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Akzo Nobel is maandag hoger geëindigd op de Amsterdamse beurs. Het aandeel won 1,8% na de verkoop van activiteiten voor decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor ongeveer 1,4 miljard dollar. De AEX steeg 0,6%. Ook elders in Europa was de stemming gemengd. Bij regionale netbeheerders stonden eind juni bijna 15.500 aanvragen voor stroomgebruik op de wachtlijst. Bijna 1700 aanvragen verdwenen dit jaar van de lijst. De wachtlijst voor stroomlevering daalde naar 8.558 aanvragen. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding, omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. De autoriteiten in Nepal stoppen met de actieve zoektocht naar meer dan 5000 vermisten na de dodelijke overstromingen van eind augustus. Bij de ramp kwamen bijna 1500 mensen om. Nepal gaat nu lichamen bergen als die worden gevonden. Van 3 vermiste Nederlanders zijn er 2 nog altijd vermist. Nu nog het weer. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig in het weerbeeld. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het nog 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Akzo Nobel is maandag hoger geëindigd op de Amsterdamse beurs. Het aandeel won 1,8% na de verkoop van activiteiten voor decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor ongeveer 1,4 miljard dollar. De AEX steeg 0,6%. Ook elders in Europa was de stemming gemengd. Bij regionale netbeheerders stonden eind juni bijna 15.500 aanvragen voor stroomgebruik op de wachtlijst. Bijna 1700 aanvragen verdwenen dit jaar van de lijst. De wachtlijst voor stroomlevering daalde naar 8.558 aanvragen. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding, omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. De autoriteiten in Nepal stoppen met de actieve zoektocht naar meer dan 5000 vermisten na de dodelijke overstromingen van eind augustus. Bij de ramp kwamen bijna 1500 mensen om. Nepal gaat nu lichamen bergen als die worden gevonden. Van 3 vermiste Nederlanders zijn er 2 nog altijd vermist. Nu nog het weer. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig in het weerbeeld. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het nog 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump werkt aan een plan om diesel in de Verenigde Staten goedkoper te maken. Bloomberg meldt dat hij het gebruik van rode diesel wil verruimen. Die belastingvrije brandstof is nu meestal alleen toegestaan voor machines buiten de openbare weg, zoals landbouwmachines. Details zijn nog niet bekend. Akzo Nobel is maandag hoger geëindigd op de Amsterdamse beurs. Het aandeel won 1,8% na de verkoop van activiteiten voor decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor ongeveer 1,4 miljard dollar. De AEX steeg 0,6%. Ook elders in Europa was de stemming gemengd. Bij regionale netbeheerders stonden eind juni bijna 15.500 aanvragen voor stroomgebruik op de wachtlijst. Bijna 1700 aanvragen verdwenen dit jaar van de lijst. De wachtlijst voor stroomlevering daalde naar 8.558 aanvragen. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en daalt daarna naar ongeveer 17 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump werkt aan een plan om diesel in de Verenigde Staten goedkoper te maken. Bloomberg meldt dat hij het gebruik van rode diesel wil verruimen. Die belastingvrije brandstof is nu meestal alleen toegestaan voor machines buiten de openbare weg, zoals landbouwmachines. Details zijn nog niet bekend. Akzo Nobel is maandag hoger geëindigd op de Amsterdamse beurs. Het aandeel won 1,8% na de verkoop van activiteiten voor decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor ongeveer 1,4 miljard dollar. De AEX steeg 0,6%. Ook elders in Europa was de stemming gemengd. Bij regionale netbeheerders stonden eind juni bijna 15.500 aanvragen voor stroomgebruik op de wachtlijst. Bijna 1700 aanvragen verdwenen dit jaar van de lijst. De wachtlijst voor stroomlevering daalde naar 8.558 aanvragen. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en daalt daarna naar ongeveer 17 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump werkt aan een plan om diesel in de Verenigde Staten goedkoper te maken. Bloomberg meldt dat hij het gebruik van rode diesel wil verruimen. Die belastingvrije brandstof is nu meestal alleen toegestaan voor machines buiten de openbare weg, zoals landbouwmachines. Details zijn nog niet bekend. Akzo Nobel is maandag hoger geëindigd op de Amsterdamse beurs. Het aandeel won 1,8% na de verkoop van activiteiten voor decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor ongeveer 1,4 miljard dollar. De AEX steeg 0,6%. Ook elders in Europa was de stemming gemengd. Bij regionale netbeheerders stonden eind juni bijna 15.500 aanvragen voor stroomgebruik op de wachtlijst. Bijna 1700 aanvragen verdwenen dit jaar van de lijst. De wachtlijst voor stroomlevering daalde naar 8.558 aanvragen. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en daalt maar weinig naar ongeveer 16 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump werkt aan een plan om diesel in de Verenigde Staten goedkoper te maken. Bloomberg meldt dat hij het gebruik van rode diesel wil verruimen. Die belastingvrije brandstof is nu meestal alleen toegestaan voor machines buiten de openbare weg, zoals landbouwmachines. Details zijn nog niet bekend. Akzo Nobel is maandag hoger geëindigd op de Amsterdamse beurs. Het aandeel won 1,8% na de verkoop van activiteiten voor decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan Nippon Paint voor ongeveer 1,4 miljard dollar. De AEX steeg 0,6%. Ook elders in Europa was de stemming gemengd. Bij regionale netbeheerders stonden eind juni bijna 15.500 aanvragen voor stroomgebruik op de wachtlijst. Bijna 1700 aanvragen verdwenen dit jaar van de lijst. De wachtlijst voor stroomlevering daalde naar 8.558 aanvragen. De afsluitdijk is op de snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Er komt geen omleiding omdat die meer tijd zou kosten dan de verwachte reparatie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en daalt maar weinig naar ongeveer 16 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Er waait een matige zuidwestenwind bij een overwegend bewolkte lucht. Op dit moment is het 17 graden. De temperatuur daalt later naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Er waait een matige zuidwestenwind bij een overwegend bewolkte lucht. Op dit moment is het 17 graden. De temperatuur daalt later naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 0,17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 15 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld en blijft het weer grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 15 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld en blijft het weer grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.